weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar, toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten, van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta, ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in de parochie. De directe omgeving van de kerk is verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Zeker 64 Mexicanen moesten zich laten behandelen aan brandwonden en botbreuken. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. Het toestel kwam uit Puerto Rico en was net geland. Aan het einde van de landingsbaan schoot de Boeing 767 door en raakte het diverse voertuigen. Alle start- en landingsbanen op Miami International Airport zijn afgesloten. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. Door de onrust durven maar weinig tankers door de belangrijke olieroute te varen. Een hoge vertegenwoordiger van Teheran dreigt met snellere, zwaardere en pijnlijkere reacties op de Amerikaanse aanvallen. De recente aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio noemde hij nog maar het begin. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. De partij behaalde geen absolute meerderheid, maar kan wel aanspraak maken op 39 van de 83 zetels. De partij is al langer sterk in het voormalige Oost-Duitsland, dat zich ten opzichte van het Westen achtergesteld voelt. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD bestrijden door een streng asielbeleid in te voeren. Die actie mislukte. De CDU halveerde, terwijl AfD nu is verdubbeld. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Latum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Latum. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: De lekkerste classics en de beste hits.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta, ten noordwesten van Mexico-stad. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang met drukte op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk, langzaam rijdend verkeer over 4 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintom en Zaltbommel 7 kilometer file. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Latum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het dorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Latum. Tot zover de agendaberichten.
1: De heetste en coolste zomerhits hoor je bij Connect.

0: ochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta, ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in de parochie. De directe omgeving van de kerk is verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Zeker 64 Mexicanen moesten zich laten behandelen aan brandwonden en botbreuken. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. Het toestel kwam uit Puerto Rico en was net geland. Aan het einde van de landingsbaan schoot de Boeing 767 door en raakte het diverse voertuigen. Alle start- en landingsbanen op Miami International Airport zijn afgesloten. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. Door de onrust durven maar weinig tankers door de belangrijke olieroute te varen. Een hoge vertegenwoordiger van Teheran dreigt met snellere, zwaardere en pijnlijkere reacties op de Amerikaanse aanvallen. De recente aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio noemde hij nog maar het begin. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. De partij behaalde geen absolute meerderheid, maar kan wel aanspraak maken op 39 van de 83 zetels. De partij is al langer sterk in het voormalige Oost-Duitsland, dat zich ten opzichte van het Westen achtergesteld voelt. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD bestrijden door een streng asielbeleid in te voeren. Die actie mislukte. De CDU halveerde, terwijl AfD nu is verdubbeld. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum staat file door een ongeluk tussen Ochten en Tiel 6 kilometer met een half uur vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook open. Verder groeien de dagelijkse files nog wat verder. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburgen en Ravenstein langzaam rijden over 8 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september... en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig... om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta, ten noordwesten van Mexico-stad. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het blijft overal in de ochtend droog. Vanmiddag gaat het iets harder waaien en de windrichting verandert naar het zuidwesten. Aan de kust kan de wind tot hard zijn. Het blijft overwegend droog met afwisselend wolkenvelden en perioden met zon. Naar verwachting valt er alleen lokaal een enkele bui, maar verder blijft het droog. De maxima lopen vandaag flink uiteen. Vlak aan zee kan het kwik oplopen tot tussen de 20 en 23 graden. Maar langs de oostgrens en in Zuid-Limburg tikken we vandaag opnieuw zomerse waarden aan met temperaturen tot een graad of 29. Vanavond toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met regen en slechts af en toe wat opklaringen. Vooral aan de kust vallen soms felle buien. Veel warmer dan 19 graden wordt het niet. Woensdag staat er veel wind en er vallen geregeld pittige onweersbuien. Het wordt overmorgen maximaal 18 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum staat Vieden door een ongeluk tussen Ochten en Tiel 5 kilometer met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 10 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer Vieden met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense Kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
2: Met Connect ben je overal thuis.

0: sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. De Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël wil zware straffen voor kolonisten die hij terroristen noemde. Palestijns-Amerikaanse inwoners worden er doorlopend gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. De rechtsradicale AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een enorme overwinning geboekt. De partij krijgt met 44% van de stemmen 39 van de 83 zetels. Het is niet voldoende voor een meerderheid, maar mogelijk komt die er toch. De populistische BSW haalde onverwachte kiesdrempel en heeft eerder al gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag betekent een historisch keerpunt. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merz halveerde. Het weer. Afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog. Bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De langste files van dit moment, vanaf 10 minuten vertraging, staan op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 12 kilometer. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemaarbroek 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot kwart over 4. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. De rechtsradicale AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een enorme overwinning geboekt. De partij krijgt met 44% van de stemmen 39 van de 83 zetels. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt vrij normaal. Op de A50 Arnhem richting Oss, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, over 9 kilometer met een kwartier vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek, 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. De Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël wil zware straffen voor kolonisten die hij terroristen noemde. Palestijns-Amerikaanse inwoners worden er doorlopend gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het dier kerngezond. Een albino-zeehond is zeldzaam. Ze kunnen dan geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn gevoelig voor licht en hebben doorgaans rode ogen en een witte vacht. Er bestaat ook een tegenhanger, melanisme. De zeehond is dan juist helemaal zwart door een overschot aan pigment. Het weer. Afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog. Bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Op 13 september kun je in de Lommert in Arnhem terecht bij het Repair Café. Heb je een kapotte stofzuiger, een laptop die niet goed werkt of een kledingstuk met een losse naad? Gooi het dan niet weg, maar neem het mee naar het Repair Café. Vrijwilligers bekijken of het probleem opgelost kan worden en helpen waar mogelijk met de reparatie. Zo krijgen kapotte spullen een tweede leven. Het Repair Café is geopend van 10:30 tot 13:00 en vindt plaats aan de Spijkerstraat in Arnhem. World Cleanup Day komt er weer aan op 19 september. Op deze dag worden tussen 10 en 12 uur opruimacties gehouden in de binnenstad van Arnhem. Vrijwilligers helpen mee om zwerfafval te verzamelen, wat essentieel is voor een schonere planeet. Materialen zoals hesjes en handschoenen worden verzorgd. Meld je aan via arnhemshart.nl. Thermacultuurfabriek in Zevenaar verandert op 19 september van 12:30 tot 17:30 in een ontmoetingsplek voor boekenliefhebbers. Tijdens het BookTok-festival van Kunstwerk komen schrijvers, boektokkers, vertalers en onderzoekers samen. Het programma laat zien hoe boeken via sociale media nieuwe lezers bereiken. Zo is er aandacht voor schrijvers die hun publiek via TikTok vonden, maar ook voor grote literaire successen en bekende vertalingen. Meer informatie lees je op liemerskunstwerk.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het dier kerngezond. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het blijft overal in de ochtend droog. Vanmiddag gaat het iets harder waaien en de windrichting verandert naar het zuidwesten. Aan de kust kan de wind tot hard zijn. Het blijft overwegend droog met afwisselend wolkenvelden en perioden met zon. Naar verwachting valt er alleen lokaal een enkele bui, maar verder blijft het droog. De maxima lopen vandaag flink uiteen. Vlak aan zee kan het kwik oplopen tot tussen de 20 en 23 graden. Maar langs de oostgrens en in Zuid-Limburg tikken we vandaag opnieuw zomerse waarden aan met temperaturen tot een graad of 29. Vanavond toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met regen en slechts af en toe wat opklaringen. Vooral aan de kust vallen soms felle buien. Veel warmer dan 19 graden wordt het niet. Woensdag staat er veel wind en er vallen geregeld pittige onweersbuien. Het wordt overmorgen maximaal 18 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is voorbij. Op de A50 Arnhem richting Os, daar rijdt het verkeer nog wel langzaam. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein, 5 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Nu ligt de adviesprijs voor een liter benzine langs de snelweg op ruim €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Door de angst voor aanvallen in de straat van Hormuz kan volgens de bank Goldman Sachs de prijs van een vat Brent-olie oplopen tot $120. Meer dan 20% hoger dan de huidige $97. Het Rode Kruis luidt de noodklok over Gaza omdat steeds minder hulpgoederen die regio bereiken. In november waren het nog 1500 pallets, nu minder dan 100. Niet eerder sinds het in oktober afgesproken bestand liet Israël zo weinig spullen toe. Daardoor is er in Gaza een acuut tekort aan medicijnen, voedsel, brandstof en medische hulpmiddelen. Veel Gazanen raken gewond door Israëlische aanvallen. Behandelingen van botbreuken en amputaties zijn bijna onmogelijk. De Nederlandse overheid roept Israël op om meer spullen toe te laten. Vandaag beginnen op Groenland de land-, zee- en luchtoefenmissies rond Arctic Shield. Aan de militaire oefeningen doen 400 eenheden mee uit 11 NAVO-landen, waaronder Nederland en Canada. Eerder dit jaar had de Amerikaanse president Trump gezegd dat de regio onvoldoende beveiligd was. Hij heeft een tijdje geprobeerd Groenland bij de VS te trekken vanwege de strategische ligging voor internationale doelen. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het witte dier kerngezond. Een albino zeehond is zeldzaam. Ze kunnen dan geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn gevoelig voor licht en hebben doorgaans rode ogen en een witte vacht. Er bestaat ook een tegenhanger, melanisme. De zeehond is dan juist helemaal zwart door een overschot aan pigment. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radio nieuws.
0: Dit is Connect.

0: Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Latum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Latum. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Het Rode Kruis luidt de noodklok over Gaza, omdat steeds minder hulpgoederen die regio bereiken. In november waren het nog 1500 pallets, nu minder dan 100. Vandaag beginnen op Groenland de land-, zee- en luchtoefenmissies rond Arctic Shield. Aan de militaire oefeningen doen 400 eenheden mee uit 11 NAVO-landen, waaronder Nederland en Canada. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het witte dier kerngezond. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio aan de grens op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar duurde er een kwartier langer over door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In het noorden van de Caucasus in Rusland zijn 11 doden en 6 gewonden gevallen na een lawine. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. De lawine kwam rond 5 uur lokale tijd naar beneden op de wand van de berg Mishirgi, een van de hoogste bergen in de Caucasus. Een groep van 10 bergbeklimmers wist zich op tijd in veiligheid te stellen. 6 mensen worden nog vermist, meldt persbureau Reuters. Bij de reddingsoperatie in Rusland zijn tientallen mensen ingezet. Het lukt werkgevers maar niet om het thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voor te zetten. Volgens het kenniscentrum Center for People and Buildings komt op dinsdag 65% van de medewerkers naar kantoor en op donderdag 63%. Op maandag is dat minder dan de helft, op woensdag maar 40% en op vrijdag zelfs minder dan 20%. Het vele thuiswerken heeft ook invloed op het verkeer. Op dinsdag en donderdag is het erg druk op de weg en in het openbaar vervoer. Andere dagen is het rustig. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen halfstok. In Nepal, overwegend hindoeïstisch, duurt een rouwperiode 13 dagen. De rouwdag vindt volgens de traditie dan plaats op de 13e dag na de ramp. Er komen geen herdenkingen nog. Reddingswerkers hopen nog steeds overlevenden te vinden. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Nu ligt de adviesprijs voor een liter benzine langs de snelweg op ruim €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Door de angst voor aanvallen in de straat van Hormuz kan volgens de bank Goldman Sachs de prijs van een vat Brent-olie oplopen tot $120. Meer dan 20% hoger dan de huidige $97. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In het noorden van de Caucasus in Rusland zijn 11 doden en 6 gewonden gevallen na een lawine. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. Het lukt werkgevers maar niet om het thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voor te zetten. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen halfstok. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag gaat het iets harder waaien en de windrichting verandert naar het zuidwesten. Aan de kust kan de wind tot hard zijn. Het blijft overwegend droog met afwisselend wolkenvelden en perioden met zon. Naar verwachting valt er alleen lokaal een enkele bui, maar verder blijft het droog. De maxima lopen vandaag flink uiteen. Vlak aan zee kan het kwik oplopen tot tussen de 20 en 23 graden. Maar langs de oostgrens en in Zuid-Limburg tikken we vandaag opnieuw zomerse waarden aan met temperaturen tot een graad of 29. Vanavond toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met regen en slechts af en toe wat opklaringen. Vooral aan de kust vallen soms felle buien. Veel warmer dan 19 graden wordt het niet. Woensdag staat er veel wind en er vallen geregeld pittige onweersbuien. Het wordt overmorgen maximaal 18 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Door grenscontroles duurt er vanaf Zevenaar een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: Met Connect ben je overal thuis.
1: Politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Volgens de NPO is er nu een juridische basis om de licentie van de aspirantomroep in te trekken. Letchert spreekt morgen met de directie van de omroep en neemt daarna een beslissing. Het commissariaat voor de media noemde een incident waarbij de omroep uitspraken van Hitler verdedigde het kantelpunt. Ook voor een ruime kamermeerderheid is de maat vol. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens handelen in strijd met de mediawet en journalistieke regels. 11 doden en 6 gewonden na een lawine in de Russische Caucasus. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. De lawine kwam rond 5 uur lokale tijd naar beneden op de wand van de berg Mizirki, een van de hoogste bergen in de Caucasus. Een groep van 10 bergbeklimmers wist zich op tijd in veiligheid te stellen. 6 mensen worden nog vermist. Het lukt werkgevers niet om thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voort te zetten. Volgens het kenniscentrum Center for People and Buildings komt op dinsdag 65% van de medewerkers naar kantoor, op donderdag 63%. Op maandag is dat minder dan de helft, op woensdag 40% en op vrijdag zelfs minder dan 20%. Ook op de weg is het te merken. Op dinsdag en donderdag is het erg druk, op andere dagen juist rustig. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van bijna 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen half stok. In het overwegend hindoeïstische Nepal duurt een rouwperiode 13 dagen. De rouwdag vindt volgens traditie plaats op de 13e dag na de ramp. Het weer. De wind trekt vanmiddag aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Volgens de NPO is er nu een juridische basis om de licentie van de aspirantomroep in te trekken. 11 doden en 6 gewonden na een lawine in de Russische Caucasus. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. Het lukt werkgevers niet om thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voort te zetten. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van bijna 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen halfstok. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting Oberhausen door grenscontrole.

0: Op 13 september kun je in de Lommerd in Arnhem terecht bij het Repair Café. Heb je een kapotte stofzuiger, een laptop die niet goed werkt of een kledingstuk met een losse naad? Gooi het dan niet weg, maar neem het mee naar het Repair Café. Vrijwilligers bekijken of het probleem opgelost kan worden en helpen waar mogelijk met de reparatie. Zo krijgen kapotte spullen een tweede leven. Het Repair Café is geopend van 10:30 tot 1 uur en vindt plaats aan de Spijkerstraat in Arnhem. World Cleanup Day komt er weer aan op 19 september. Op deze dag worden tussen 10 en 12 uur opruimacties gehouden in de binnenstad van Arnhem. Vrijwilligers helpen mee om zwerfafval te verzamelen, wat essentieel is voor een schonere planeet. Materialen zoals hesjes en handschoenen worden verzorgd. Meld je aan via arnhemshart.nl. Turmacultuurfabriek in Zevenaar verandert op 19 september van 12:30 tot 17:30 in een ontmoetingsplek voor boekenliefhebbers. Tijdens het Boektok-festival van Kunstwerk komen schrijvers, boektokkers, vertalers en onderzoekers samen. Het programma laat zien hoe boeken via sociale media nieuwe lezers bereiken. Zo is er aandacht voor schrijvers die hun publiek via TikTok vonden, maar ook voor grote literaire successen en bekende vertalingen. Meer informatie lees je op liemerskunstwerk.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Jouw muziek.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. En ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letschert. Letschert spreekt morgen met de directie van de omroep en neemt daarna een beslissing. Het commissariaat voor de media noemde een incident waarbij de omroep uitspraken van Hitler verdedigde het kantelpunt. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens handelen in strijd met de mediawet en de journalistieke regels. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door grenscontroles heb je vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.
5: Connect.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. En ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. We hebben te maken met een aantrekkende zuidwester. Aan de kust kan de wind hard zijn. Het blijft overwegend droog met afwisselende wolkenvelden en perioden met zon. Naar verwachting valt er alleen lokaal een enkele bui, maar verder blijft het droog. De maxima lopen flink uiteen met aan zee 20 tot 23 graden. En langs de oostgrens en in Zuid-Limburg temperaturen tot een graad of 29. Vanavond toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met regen en slechts af en toe wat opklaringen. Vooral aan de kust vallen soms felle buien. Veel warmer dan 19 graden wordt het niet.

0: Woensdag staat er veel wind met geregeld pittige onweersbuien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Door grenscontroles doe je vanaf 7 naar er 10 minuten langer over. En op de A28 is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Lathum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Lathum. Tot zover de agendaberichten. Je luistert
1: naar Connect. De lekkerste classics en de beste hits.
2: Met Connect ben je

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven velen van hen op straat, waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgens de Spaanse overheid zijn inmiddels 3500 opvangplekken gecreëerd. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf knooppunt Ouddijk duurde er 1 kwartier langer over door de grenscontroles. En op de A28 is in beide richtingen de Hardenbergenbrug dicht. Dat is bij Nijkerk. Dat komt door veiligheidsmaatregelen en je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.
2: Sta ik alleen in de kou? Kies er zelf gemaakt, maar dat gaat ten koste van uren dat ik ben.

0: tijd is of denk je dat ik tijd heb? Denk je dat het tijd is? Denk je dat ik tijd heb?
1: Nu sta ik alleen in de kou. Keuzes zelf gemaakt, maar het gaat ten koste van uren dagen.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11

0: doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er vertragingen gemeld op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je 10 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. Op de A28 is een wegafsluiting Utrecht-Zwolle. Die is dicht tussen Amersfoort en Nijkerk. Het is bij de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog vertragingen op de N301, Barneveld richting Almere. Tussen de aansluiting met de N798 en de aansluiting met de N704... doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 26 september kun je Doesburg ontdekken tijdens een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling voert langs historische gevels, bijzondere monumenten en het middeleeuwse stratenpatroon van de Hanzestad. Onderweg vertelt de gids meer over de rijke geschiedenis en bijzondere plekken van Doesburg. De wandeling begint om 1:30 bij VVV Doesburg aan de Koelpoortstraat en duurt ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 26 september verandert dorpshuis De Spieker in Spijk in dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens Rock Am Rijn verzorgen de bands Recover en Bad Decision live muziek met bekende rockklassiekers. De zaal opent om 7:30 en om 8:00 gaan de optredens van start. Na afloop is er tot 11:30 volop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje. In oktober staat Pannerde in het teken van de dorpskermis. Van 4 tot en met 6 oktober is er volop vertier op het dorpsplein. Jong en oud kunnen er genieten van de verschillende attracties en de gezellige kermissfeer. De kermis is ieder jaar een moment waarop veel inwoners en bezoekers samenkomen. Het evenement wordt georganiseerd door schuttersgilde Claudius Civilis. 3 dagen lang staat plezier, ontmoeting en gezelligheid centraal in Pannerden. Tot zover de agendaberichten.

0: benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Kover Daes in een advies aan het kabinet. Momenteel gaat jaarlijks 11 miljard euro naar watermanagement. Dat is niet meer genoeg om de problemen aan te pakken die gepaard gaan met de klimaatcrisis. De Delta-commissaris roept op keuzes te maken in hoe we water gebruiken, vasthouden en afvoeren. Ook zegt hij dat er verder vooruit moet worden gepland dan 2050. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De man, die zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit heeft, is dit voorjaar op vliegveld Zaventem gearresteerd. Hij wilde daar op een vlucht naar China stappen. Belgan kreeg in 2021 Chinese eigenaren en ging in 2024 failliet. Volgens het OM was de overname bedoeld om technologie te stelen. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxe. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Volkswagen moet fors inkrimpen en stopt volgend jaar met de autoproductie in Osnabrück. Dankzij de overeenkomst blijven ongeveer 1400 van de 1800 banen behouden. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven velen van hen op straat, waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgens de Spaanse overheid zijn inmiddels 3500 opvangplekken gecreëerd. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxe. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. We hebben te maken met een aantrekkende zuidwester. Aan de kust kan de wind hard zijn. Het blijft overwegend droog met afwisselende wolkenvelden en perioden met zon. Naar verwachting valt er alleen lokaal een enkele bui, maar verder blijft het droog. De maxima lopen flink uiteen met aan zee 20 tot 23 graden. En langs de oostgrens en in Zuid-Limburg temperaturen tot een graad of 29. Vanavond toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met regen en slechts af en toe wat opklaringen. Vooral aan de kust vallen soms felle buien. Veel warmer dan 19 graden wordt het niet. Woensdag staat er veel wind met geregeld pittige onweersbuien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Lathum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Lathum. Tot zover de agendaberichten.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Kover Daes in een advies aan het kabinet. Momenteel gaat jaarlijks 11 miljard euro naar watermanagement. Dat is niet meer genoeg om de problemen aan te pakken die gepaard gaan met de klimaatcrisis. De Delta-commissaris roept op keuzes te maken in hoe we water gebruiken, vasthouden en afvoeren. Ook zegt hij dat er verder vooruit moet worden gepland dan 2050. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De man, die zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit heeft, is dit voorjaar op vliegveld Zaventem gearresteerd. Hij wilde daar op een vlucht naar China stappen. Belgan kreeg in 2021 Chinese eigenaren en ging in 2024 failliet. Volgens het OM was de overname bedoeld om technologie te stelen. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxe. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Volkswagen moet fors inkrimpen en stopt volgend jaar met de autoproductie in Osnabrück. Dankzij de overeenkomst blijven ongeveer 1400 van de 1800 banen behouden. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Door grenscontroles doe je vanaf knooppunt Oudijk er 10 minuten langer over. Dan is op de A28 bij Nijkerk in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn en dit komt door veiligheidsmaatregelen. Daardoor loopt het ook vast op de N301 Barneveld richting Almere. Tussen de afrit Nijkerkerveen en de aansluiting met de A28 staat 3 kilometer file met een half uur op onthoud. En op de N301 Almere richting Barneveld voor Nijkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
5: Zomer in Midden-Gelderland.

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten. Connect.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Coverdaas in een advies aan het kabinet. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage.

0: spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, 13 kilometer langzaam rijden tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is de weg dicht bij Nijkerk de komende tijd. Door veiligheidsmaatregelen aan de Hardenbergenbrug omrijden via Apeldoorn, via de A1 en de A50. Daardoor staat het helemaal vast op de N301 Barneveld-Almere. Bij de A28 4 kilometer stilstaan richting Barneveld op de N301. Bij Nijkerk 3 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Overal thuis.
1: Dit is Connect.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijkt door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sappersen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook tijdens je vakantie, waar je ook bent. Met Connect voel jij je overal thuis.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijkt door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. We hebben te maken met een aantrekkende zuidwester. Aan de kust kan de wind hard zijn. Het blijft overwegend droog met afwisselende wolkenvelden en perioden met zon. Naar verwachting valt er alleen lokaal een enkele bui, maar verder blijft het droog. De maxima lopen flink uiteen met aan zee 20 tot 23 graden. En langs de oostgrens en in Zuid-Limburg temperaturen tot een graad of 29. Vanavond toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met regen en slechts af en toe wat opklaringen. Vooral aan de kust vallen soms felle buien. Veel warmer dan 19 graden wordt het niet. Woensdag staat er veel wind met geregeld pittige onweersbuien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 12 kilometer file tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen. De vertraging is een kwartier. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file. A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsbergen en Knoopert-Maandenbroek 10 kilometer file. A15 Gorinchem-Nijmegen tussen Echteld en Andelst 8 kilometer file. De A28 Zwolle-Amersfoort is in beide richtingen 48 uur lang nog zeker dicht bij de Hardenbergerbrug. Dat is bij Nijkerk. In beide richtingen staan een file. En ook op de N-wegen bij Harderwijk staat een file daardoor met omrijders. Je kan beter omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. Op de N233 Kesteren-Veenendaal, kwartier vertraging bij Renen. N301 Barneveld-Almere, een kwartier vertraging bij de A28. Een half uur vertraging op de N301 Almere richting Barneveld bij Nijkerk. Op de N322 Zaltbommel-Nijmegen bij de N329 4 kilometer file. En een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: ochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijkt door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. En 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor een poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Het weer: toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos bij Zaltbommel 11 kilometer file. De A12 Utrecht Arnhem tussen Maan en Knoopend Maandenbroek 14 kilometer file. A28 Amersfoort Zwolle is in beide richtingen dicht bij de Hardenbergenbrug bij Nijkerk. Tot over 48 uur zeker. Op de N301 Almere Barneveld rijden mensen om bij Nijkerk en daarom een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Versus the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Versus the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Ben je thuis, op het werk, in de auto? Connect is er overal.

0: Radio voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: love you, baby.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne, die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijkt door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. En 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort 2 kilometer file bij Amersfoort-Vathorst. 10 minuten vertraging. Omrijden via Apeldoorn gaat via de A50 en de A1. Op de N301 Barneveld Almere bij de A28 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend. Met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeenten, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijksschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De agent die op 26 januari dit jaar een vrouw schopte tijdens een ruzie bij station Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie noemt het geweld rechtmatig, omdat de vrouw niet luisterde en zich tegen de arrestatie verzette. De agent had een akkefietje met twee gesluierde vrouwen, waarop de agent één van de twee aan haar arm meenam. De andere vrouw volgde hen met de telefoon in haar hand. De agent gaf die vrouw een schop. Doordat er een chaotische toestand ontstond, kreeg de andere vrouw een klap met de wapenstok. 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Woensdag zal de Franse president Macron de uitvaart van de Noorse koning Harold niet bijwonen. De Franse premier Le Cornu zal wel aanwezig zijn. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia af naar Noorwegen. Hun agenda's zijn voor deze dag schoongeveegd. De uitvaart vindt om 1 uur 's middags plaats in de Domkerk in Oslo. Koning Harold overleed eind vorige maand op 89-jarige leeftijd. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Door veiligheidsmaatregelen is de Hardenbergenbrug bij Nijkerk dicht in de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen. Tot woensdagavond in elk geval omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
5: Zomer in Midden-Gelderland. Voor Midden-Gelderland.
0: Zomer.
5: Dit is Connect. Kijk op de samenleving.

0: Dit is Kijk op de Samenleving. Met vanavond.
1: Als gast van de week ontvangen we twee gasten. En dat zijn Melanie Hegema en Natasja Pelen. En zij komen namens het Zelfregiecentrum in Zevenaar. Misschien beter bekend nog als de Herstelacademie. Maar dat woord mag ik eigenlijk niet meer gebruiken. En u hoort zo dadelijk wel waarom. Beide dames komen vertellen over Suïcidepreventieweek. En dat is deze week van 7 tot en met 13 september. De tweede gast in het eerste uur, dat is Wim Verbiezen namens het toeristisch informatiepunt Het Gelders Eiland. Zij organiseren altijd activiteiten in de regio. Onder andere wandelingen, fietstochten. Maar deze keer gaat het over een boottocht. En wel op de Rijn op 4 oktober. In het tweede uur een compilatie van het gesprek wat ik had met Marcel Lapp en Marcel Timmerman over de 24 uur samen tegen kanker. En dat is aanstaand weekend in het Horstenpark in Duiven. Voor de rest cabaret, de pennenstreek van Trudy en de infotheek. Met Martin Meerleveld, Irene Brinkman en niet met Tristan Scholte, want die ligt met griep op bed. Dus als je luistert, Tristan, van harte beterschap. En wij gaan luisteren naar Weer een dagje ouder. Ja, dat zijn we allemaal natuurlijk. Fleming en Snelle.
2: Trophy on the beat.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Onze gast van de week, dat zijn twee gasten. Melanie Hegeman en Natasja Pelen. Namens het zelfregiecentrum Zevenaar, wat u misschien nog kent onder de naam de Herstelacademie. Allebei van harte welkom in ons programma. Fijn dat jullie er zijn. Laten we eerst eens even over die naam gaan hebben. Want misschien is dat voor mensen wat verwarrend. We kennen Zevenaardig, we kennen de Herstelacademie. En nu komt ook het zelfregiecentrum Zevenaar daarvoor in de plaats. Melanie, zou je eens even kunnen uitleggen wat is en wie wat doet?
2: Dat is prima, ja. Zevenaardig is een sociale onderneming in Zevenaar gericht op dagbesteding activerend werk. Daar kun je terecht voor met een WMO-indicatie of een WLZ-indicatie. Uh-huh. En we zijn daar vorig jaar de Herstelacademie Zevenaardig gestart. Maar we gaan nu verhuizen. En naar de stad. En dat was tijd om ook een nieuwe naam te nemen. En dat is Zelfregiecentrum Zevenaar geworden.
1: En vanwaar die nieuwe naam?
2: Zelfregiecentrum vonden wij actiever klinken. Herstelacademie zit het woord herstel in. En dat impliceert dat je beter kunt worden. En soms is dat niet het geval. Zelfregie vonden wij actiever. Omdat het bij ons gaat om zelf de regie weer pakken op je leven.
1: Over je leven, ja. Oké. Nou, is het zo dat volgende week in de kijk op de nieuwe samenleving Mariette Wiegink ook aandacht aan jullie gaat besteden, maar misschien toch eventjes kort. Wat is je taak bij het zelfregiecentrum?
2: Ik ben coördinator van het zelfregiecentrum. Ik mag de boel aansturen, zoals dat dan mooi heet. En zorgen dat alles goed draait. Dat nieuwe ontwikkelingen... de juiste mensen op de juiste plek zitten. Dat.
1: Dus je bent vooral voorwaardenscheppend, om het even zo te zeggen.
2: Heel erg faciliterend.
1: En niet persoonlijk bij de gasten of de mensen die komen betrokken? Of?
2: Uiteraard ook. Ja. Eigenlijk op alle fronten wel aanwezig. Maar vooral bedoeld inderdaad om ook onze ervaringsdeskundigen, onze vrijwilligers, onze kartrekkers... het werk te laten doen en goed te laten functioneren. Maar ik ben er zelf ook altijd, want ik vind het belangrijk om zelf in de verbinding te staan.
1: Ja, kan me voorstellen.
2: Met iedereen eigenlijk.
1: Ja. Want anders ben je zo'n manager die erboven staat.
2: Ja, absoluut niet.
1: Zeker.
2: Nee.
1: Ja. Natasja, wat doe jij?
3: Ik ben ervaringsdeskundige bij het zelfregiecentrum. En dat betekent dat ik soms groepen faciliteer, maar ik werk ook mee op de achtergrond om dingen te organiseren. De week die eraan komt, suïcidepreventieweek, die hebben we eigenlijk samen ook met de kartrekkers en andere ervaringsdeskundigen opgezet. Dus dat is een beetje wat ik doe.
1: En wil dat zeggen dat jij samen met mensen dingen gaat doen of gespreksgroepen leidt? Of wat is je contact met mensen die komen?
3: Mijn contact is wel in gesprek gaan. Ik vind een groep leiden is niet helemaal het juiste woord, want we zitten daar met z'n allen en hoe een gesprek gaat het gesprek. Maar ik voel bijvoorbeeld ook 1-op-1 gesprekken met mensen om te kijken, goh, waar zou je nou blij van worden? Of wat heb je nodig om weer even vooruit te kunnen? En wat kun je daar zelf in betekenen? En hoe kunnen wij dat zo goed mogelijk voor jou gaan regelen? Maar wel eigenlijk altijd vanuit... Wat ik belangrijk vind is wel dat iemand ziet dat hij het ook nog zelf kan. En ook voor het gevoel dat je dan hebt, hè? Dat je het niet alles aan de ander overlaat.
1: Ja, vandaar dat die nieuwe naam ook meer passend is, wil jullie
3: zeker
1: eigenlijk zeggen.
3: Ja,
1: oké. Nou, we gaan het hebben over de Suïcidepreventieweek. Van oorsprong was er ook een Wereldsuïcidedag op 10 september. Hier in deze regio is het een week. Wat houdt dat precies in, die week?
3: Vanuit 113 wordt deze week georganiseerd. Die vragen, ieder jaar is daar een thema ook voor deze week. Dit jaar is het thema Draag het lintje, draag het samen. Eigenlijk om te laten zien dat over zelfdoding praten moet eigenlijk normaler worden. Die schaamte moet daar een beetje af. En de vraag stellen aan iemand, goh, denk je aan de dood? Is niet makkelijk, maar het is wel goed om hem te stellen als je zorgen maakt om iemand. En er zit nog heel veel taboe op. En wij willen eigenlijk in deze week laten zien dat we het ook echt samen dragen.
1: Ja, want je zegt er zit nog een taboe op. Want sommige mensen denken nog steeds dat er over beginnen mensen op een idee brengt. Hè? Maar dat is eigenlijk een misvatting.
3: Ja, dat is zeker een misvatting. Juist erover praten creëert openheid, hè? Ruimte, lucht. Je zit er niet meer alleen mee, zeg maar. Mm-hmm. Dus het idee dat mensen op ideeën brengen door ernaar te vragen of door is wel echt achterhaald.
1: Ja, want juist het wel bespreekbaar maken, denk je wel eens na over de dood en heb je ook plannen. He, om dan wat door te vragen, kan misschien helpend zijn, Melanie.
2: Ja, het kan zeker helpend zijn. Kan juist verlichten. En dat mensen zich gezien en gehoord voelen. Mm-hmm. En dat je dan kunt praten over hoe het anders kan. En hoe je, nou ja, hoe je dat op kunt, je gedachten anders kunt krijgen. En dat je weer met jezelf aan de slag kunt. Mm-hmm. Dat je weer herstelt ergens van. Of dat je het samen, inderdaad, je niet alleen bent. En kijken naar een oplossing.
1: Ja, want dat je niet alleen bent, er zijn veel ervaringsdeskundigen in die zin. Want om hoeveel mensen gaat het die een gelukte suïcide hebben, om het eigenlijk zo te zeggen?
3: Dat zijn er 5 op een dag, dus dat is best wel behoorlijk. En dan hebben we het nog niet over de mensen waar die pogingen hebben gedaan die niet zijn gelukt, of de mm-hmm. mensen die eraan denken. Daar hebben we eigenlijk geen cijfers.
1: Ja, ja. Nee, dus het is echt een probleem wat zeer actueel is en blijvend eigenlijk is. Hè. Dus die week is absoluut niet voor niets. Je had het net over een lintje. Beschrijf eens, waar is dat lintje voor?
3: Ja, wij dragen het lintje nu ook. Dat kun je niet zien op de radio. Ja, maar
1: misschien kun je het even beschrijven.
3: Het is een geel met oranje lintje. En het lintje staat eigenlijk voor het vlammetje van een kaars. Dus dat er licht is. En wij dragen dit lintje en iedereen kan hem dragen, eigenlijk om te laten zien dat je open staat voor het gesprek.
2: Mm-hmm.
3: Dat je
2: het samen draagt.
3: Dat je het samen draagt. Dus dat je zegt, nou, als je erover wil praten, kan je het met mij delen. Maar ook, je kan het lintje ook dragen andersom. Hè, dat je zegt, goh, ik denk hier aan en ik wil erover praten. Dus het is
1: ja, het maakt het zichtbaar. Hè? Ja, Net als dat je de pink ribbon ook hebt voor kanker. Ja. Maar jullie zijn vandaag de stad ingelopen. En dan merk je toch wel dat dat nog gevoelig ligt. Hè? Om dat lintje uit te delen.
2: Ja, zeker. Dat is, mensen vinden het gewoon een zwaar onderwerp. Dus er wordt ook dan gelijk gezegd van, oeh, dat is spannend om het mm-hmm. hierover te hebben. Daar zit gewoon echt nog, wat ik net ook al zei, het taboe op. Het ongemak vooral om het het erover hebben, om het bespreekbaar te maken. En of je nou iemand kent in je omgeving, of dat je zelf de suïcidale gedachten wellicht gehad hebt.
1: Mm-hmm.
2: Mensen vinden het een moeilijk en zwaar onderwerp waar we het liever niet over hebben.
1: Is het ook wel eens andersom bij zo'n tocht door het centrum, dat mensen zeggen, hé, wat ben ik blij dat u op me afkomt, want ik loop zelf ook ermee rond, of ik ken iemand die...
2: Ja, we hadden vanmiddag iemand die inderdaad zei van, in ieder geval luisterde naar ons verhaal en zei, oh ja, zegt ze, vorig jaar om deze tijd heb ik mijn buurman verloren. Dan heb je daar wel even weer het gesprek over. Ja, ja. En dan inderdaad van, goh, het is inderdaad belangrijk om het erover te hebben. Om het normaal te gaan vinden om ongemakkelijke dingen ook bespreekbaar te maken.
1: Ja, en dat doen jullie ook het jaar door? Of, want niet alleen tijdens deze week, neem ik aan.
2: Nee.
1: Bij de mensen die bij jullie komen.
3: Ja, en wij proberen natuurlijk ook wel, wij doen veel via de socials, maar wij proberen het hele jaar wel hier aandacht voor te hebben. Dus ook om te zeggen, goh, die week is voorbij, maar we kijken nog even terug. Of
2: überhaupt gewoon ook opmerkingen erover te maken.
3: Ja.
2: Om het gesprek aan te gaan of af en toe even iets te delen, inderdaad. Er zijn verschillende onderwerpen waar we natuurlijk bij het zelfregiecentrum bij stilstaan.
1: Mm-hmm.
2: En wij zijn heel erg voor de openheid en het gesprek erover voeren. Het ongemak gewoon aangaan.
1: Ja.
3: En ernaar vragen ook.
2: En ernaar vragen. Ja.
1: Hebben jullie in die zin ook wel een signalerende functie? Dat jullie soms denken van, ja, we zijn geen behandelaars, maar we gaan iemand wel doorsturen, bijvoorbeeld naar de huisarts of de praktijkondersteuner?
2: Jazeker. Wij zijn geen behandelaar-therapeut, inderdaad. Maar als wij zien dat het met iemand toch niet goed gaat, dan gaan wij daar het gesprek mee aan. En zullen we wel zeggen van, goh, het lijkt ons verstandig dat je toch even of bij de huisarts meldt, of bij een POH, of misschien bij iemand anders of iets anders. En daarbij ook, wij gaan het niet voor je doen.
1: Mm-hmm.
2: Maar willen wel eventueel met je meekijken waar je terecht zou kunnen, wat zou kunnen helpen. En als je het moeilijk vindt om die stap te zetten, samen te bellen.
1: Ja, dat kan ook heel, heel fijn zijn, hè? Dat mensen zich echt gesteund voelen.
3: Ja, en daarin is natuurlijk ook een gesprek met iemand die ervaringskennis heeft met suïcide of die zelf heeft geworsteld, ook al prettig om daar een gesprek mee te voeren en te zien dat het ook goed kan aflopen, bijvoorbeeld. Dus dat is ook bij ervaringsdeskundigheid wel om de hoek om te kijken.
1: Ja, en ik mag het zeggen, hè, dat, dat ben jij zelf ook, ervaringsdeskundige in die zin.
3: Ja.
1: En jij bent er ook open over.
3: Ja, omdat ik merk, ik heb heel lang dat ook wel voor me gehouden. Omdat ik dacht, ja, wat heeft een ander eraan om dat te weten? Hè? En wat zullen mensen er wel niet van denken? En ik ben mijn verhaal wel meer gaan delen. En ik merk dat dat mensen raakt. Maar dat het ook dus dat creëert dat anderen ook hun verhaal durven te delen. En durven te zeggen, oh ja, maar ik heb dit ook. En ik heb daar last van. En wat heb jij dan gedaan? Of wat... En wat ik gedaan heb is niet per se goed voor een ander. Maar ik ben er nog en mijn leven ziet er echt heel leuk uit. Dus dat is ook een stukje hoop, denk ik, wat ik mensen kan geven. Dat het ook echt wel beter weer kan worden.
1: Ja, nou, dat is heel waardevol natuurlijk. Ja.
3: Ja.
1: We gaan het zo hebben over jullie activiteiten. Speciale activiteiten deze week. Maar het lijkt me het goede moment om even te onderbreken voor muziek. En dat is Ilse de Lange, When We Don't Talk.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Onze gast van de week, twee gasten, Natasja Pelen en Melanie Hegeman van het Zelfregiecentrum Zevenaar, voorheen bekend als de Herstelacademie. Maar dat gaan we vergeten, want zij gaan nu in het centrum van Zevenaar zitten, midden in het centrum, laagdrempelig. En deze week wordt de Week van Suïcidepreventie georganiseerd. En er zijn een aantal speciale activiteiten te beginnen bij woensdag, begreep ik. Hè? Wat is er dan te doen?
2: Woensdag is Walk into the Light. Dan starten we om 6:15 ochtends vanaf Zalencentrum Staring. En wandelen we het licht tegemoet.
1: Ah, de zon komt daadwerkelijk op.
2: De zon komt tegen 7:00 op. En, we hopen rond die tijd op een mooi punt op de dijk te staan. En daar ook even stil te staan. Waar iedereen even iets kan delen waarom die meeloopt.
3: Of niet. Het niet verplicht.
1: Oké.
3: Ja. Alleen wandelen is ook...
1: En voor wie is die wandeling bedoeld?
3: Voor iedereen eigenlijk die betrokken is bij suïcide. Dus mensen die anderen willen steunen. Mensen die zelf hebben geworsteld. Mensen die iemand zijn verloren. Ook mensen in het werkveld die daarmee te maken hebben. Dus eigenlijk mag iedereen aansluiten.
1: Oké, en kan dat ook nog?
3: Dat kan. Aanmelden kan. Dan kijk ik heel even naar Melanie.
2: Ja, aanmelden kan nog. Het handigste is dat te doen via ons mailadres. info@herstelacademie7aardig. Aanmelden is namelijk wel handig, omdat we na de wandeling een ontbijt hebben bij Staring. En daarvoor moet ik een aantal mensen doorgeven.
1: Oké, en is het een wandeling waar iedereen aan kan meedoen? Is het een hele lange wandeling? En kunnen mensen die slechter been zijn bijvoorbeeld ook aansluiten?
3: De wandeling is ongeveer 4 kilometer. En mensen die slechte been zijn en mensen die in een rolstoel zitten kunnen ook aansluiten.
1: Ja, want jullie gaan niet door modderpaden of iets dergelijks.
2: Nee, we wandelen door het buitengebied van Zevenaar. Vanaf Zalencentrum Staring richting de dijk. En dat is gewoon over de verharde weg.
1: Ja, en is er een speciale reden dat het om 6:00 ochtends is? Is dat een symbolisch iets dat het walk into the light is?
3: Ja, want je loopt de zon tegemoet. Dus eigenlijk we gaan naar...
2: Naar het licht.
3: Letterlijk lopen naar het licht.
1: Ja, dus ook in die zin wat je net een beetje noemde, die hoop. Wil je er misschien ook wat uithalen? Of...
3: Ja, die hoop en even stilstaan samen en herkenning vinden is daar ook wel heel belangrijk. Hè? Dat brengt misschien ook wat licht weer. Dat je niet alleen bent. Ook als je iemand hebt verloren, is het natuurlijk best wel een symbool om naar die zonsopgang toe te lopen.
1: Ja, ja. En vorig jaar hebben jullie ook iets dergelijks gedaan. Hè? Hoe is dat verlopen?
2: Het was heel slecht weer vorig jaar, weet ik. Maar uiteindelijk liepen we het eerste deel eigenlijk in stilte. Ja. En dat hoeft niet hoor, want je mag praten. Maar het was eigenlijk, iedereen was heel stil. En naarmate de zon opkwam, kwamen ook de mooie gesprekken eigenlijk tot stand. En dan zijn er gesprekken over, waarom loop jij eigenlijk mee? En dan deel je vanzelf waarom je meeloopt. Mm-hmm. Er komen hele mooie gesprekken uit.
1: Ja, of wat Natasja zegt, of niet.
2: Of niet.
1: Het is allemaal niet verplicht. Nee. Het kan, het mag.
2: Mag
1: als
2: luisteren.
1: Je wil stil zijn, is dat ook prima. Maar ik neem aan dat tijdens het ontbijt dan toch wel wat meer gesprekken ook. Hè? Dat niet iedereen in stilte zijn broodje zit.
2: Nee.
3: En ik loop al een paar jaar mee en vorig jaar ontstond daar, vond ik best wel een heel mooi gesprek. Had ik met een dame die haar dochter was verloren. Haar dochter was 16. Bij mij ging het mis op mijn 16e. En toen schoot ik dus ook even in die... Oh, en nu dan? Maar dan komt de vraag, vind je dit vervelend? Dat is eigenlijk niet. Ik vind het fijn om even met jou daarover te praten. Dus dat geeft dan ook weer een ander beeld hoe je daar dan in staat. En... Dat ik dus dan zelf ook nog wel dacht van... oh jee, dit had ik misschien niet moeten. Maar we kwamen eigenlijk samen... ze dachten, oh ja, dat is heel prettig om even zo met elkaar te spreken.
1: Ja, en misschien voor jou ook dat je inderdaad het gevoel had... dat je ook iets voor die mevrouw kon betekenen uiteindelijk.
3: Ja, dat hoop ik. Maar zij ook wel voor mij, dus dat is...
1: Ja, precies, dat is de tweede keer, hè? Deze hele bijeenkomst. En de wandeling staat dus voor iedereen open en er is ook geen financiële drempel, begrijp ik.
2: Nee.
3: Nee, de wandeling is gratis.
2: Ja.
3: Wat ik nog wel
2: ontbijt
3: even.
2: Ook.
3: Ontbijt ook, ja. Ontbijt kun je ook gratis aan deelnemen. Dat wij deze wandeling eigenlijk niet alleen vanuit de gemeente Zevenaar organiseren, maar dat dit echt een samenwerking is van gemeente Zevenaar, gemeente Montferland, Doesburg en Duiven-Westervoort.
1: Ja, en dat, het suïcidepreventiecentrum. Het suïcidepreventiecentrum?
2: Het suïcidepreventiecentrum is een landelijke stichting die zich inzet voor suïcidepreventie. En okay, ze hebben over het hele land heen ervaringsdeskundigen zitten die ook lotgenotengroepen onder andere leiden. Hier in Zevenaar zit Petra Boelen daar namens de stichting Suïcidepreventie. Zij heeft twee lotgenotengroepen en wij trekken in deze week samen op.
1: Ja, dat is een goede aanvulling trouwens hoor. Want dan weten ook mensen dat mensen uit andere gemeenten ook welkom zijn om mee te lopen. Ja. Het is niet een onder onsje uit Zevenaar.
3: Nee. De wethouders van verschillende gemeenten lopen ook mee. Dus

0: daadwerkelijk niet geaccepteerd worden?
1: Ja, alles wat je zegt eigenlijk. Ja, okay. Het heeft heel erg te maken met identiteit. Mm-hmm. Wie ben ik en wie mag ik zijn?
0: Ja, en er zijn dus een aantal mensen die dat bespreken in die film. Ja. En zij leven nog wel? Of?
2: Dan moet je de film voor kijken.
1: Kijken.
0: Oh, oké. Okay. Ja, nee, precies. Ja, dat is.
1: Dat is de cliffhanger.
0: Is dat ook toegankelijk voor iedereen? Of,
2: ja,
0: het is
2: zeker.
0: Natuurlijk afgepast qua hoeveelheid stoelen in het filmhuis. Maar zijn er nog plaatsen daarvoor?
1: Er zijn nog plaatsen, ja.
2: Ja, en daar kun je ook voor aanmelden.
1: Ja.
2: Ook info?
1: info@herstelacademie7aardig.nl. Mm-hmm. En daar zijn nog plaatsen vrij.
2: Ja, en daarna hebben we ook nog een nagesprek. Er zitten ervaringsdeskundigen van ons bij. Daar zit het
1: Suïcidepreventiecentrum en COC.
2: Daarbij.
0: Ja, oké. Dus mensen gaan eerst de film bekijken.
1: Ja.
0: En daarna zijn er mensen die een gesprek met de gasten gaan uitvoeren.
1: Ja. Ja.
0: En het is zondagochtend, hè?
1: Het is zondagochtend. Om 10:15 is de inloop. Om 10:30 gaat de film draaien. En die zal ongeveer tot 12:00, ongeveer 1,5 uur. En daarna hebben we dus het nagesprek. En met een drankje erbij.
0: Oh, kijk aan. En ook dat is gratis, hè, de film?
1: Ja,
0: dus in die zin geen drempels om te komen.
2: Nee, we willen dit eigenlijk voor iedereen zo laagdrempelig mogelijk maken, dat iedereen aan kan sluiten.
0: Ja, de enige drempel is wel even aanmelden, want
2: dan weten
0: jullie waar je op kan rekenen.
1: Ja, precies. Dat heeft gewoon te maken met zaalgrootte en voor de walking to the light, voor het ontbijt.
0: Ja, oké. Gezien eerdere ervaringen, hebben jullie het idee dat jullie de doelgroep echt bereiken met deze week? Dus mensen die worstelen met suïcide en hun misschien nabestaanden, of mensen die in de omgeving zijn van iemand die worstelt?
2: Ja, wel. Ja. Ik denk zeker dat we dat doen en ik denk dat het nog veel meer kan. En daarom is deze week ook belangrijk. Maar wij horen wel verhalen van mensen terug dat het ze wat heeft gedaan. Dat er aandacht voor is, dat ze niet alleen zijn. Dat ze door wat wij neerzetten, of wij gezamenlijk neerzetten, mm-hmm. dat er ook wel een gevolg op komt. Hè. En dus, we hebben vorig jaar iemand gehad die zelf best wel zwaar had. En die heeft bijvoorbeeld het tatoeage van het lintje laten zetten.
0: Ah, ja. Het lintje wat jullie net beschreven, oranje met geel. Een klein lintje misschien, dat mensen dat van de week ook nog ergens gaan zien. Op jassen of shirts.
1: En die worden uitgedeeld ook.
2: En als je het lintje denkt na dit gesprek, ik wil graag het lintje gaan dragen, dan kun je hem op de Voltastraat 45, staat beneden een display. Zitten lintjes in, die kun je eruit halen. Er zitten ook nog kaartjes in van 113, hoe je het gesprek moet voeren.
0: Mm-hmm.
2: Dus als je daar nog vragen over hebt, loop even langs en pak een kaartje. En wij zijn er op maandag, dinsdag en vrijdag deze week.
1: Deze week, ja.
2: Dus je kan ook nog even naar boven lopen, mocht je iets willen.
0: Ja, en als mensen dan denken van, ik heb Natasja op de radio gehoord, ik zou eigenlijk even met jou willen spreken. Dat kan ook.
2: Dat
0: mensen
2: mag.
0: Jullie toch even aanspreken, persoonlijk, van ja.
2: Ik ga mijn best doen. Ik kan niet beloven dat ik.
0: Je zult er niet altijd zijn.
2: Nee.
1: En voor een berichtje achterlaten kan altijd, hè?
0: Ja,
1: en
0: zeker.
1: Dan bellen we terug.
0: Nog op het oude adres dus, hè?
2: Ja,
0: de Voltastraat. Want jullie gaan naar de Arnhemseweg.
1: Precies. We hebben de sleutel gekregen. Er moet nog wat verbouwd worden. En ingericht, dat gaan we deze maand doen. En ja, we hopen daar zo snel mogelijk open te kunnen. Maar een echte openingsdatum hebben we nu gewoon nog niet.
0: Dat horen we dan terzijde tijd heel graag.
1: Ja, want we gaan ook opknappen met onze deelnemers samen. Dat het ook door iedereen die mee kan helpen, meehelpt, dat het ook door ons allemaal gedragen wordt.
0: Ja, precies. En ook daar zelf regie, hè? Iedereen bepaalt zelf wat hij doet en hoe hij het doet. En wanneer.
2: En als je langs loopt en we zijn er, loop vooral even binnen.
1: Ja, precies. Kom gewoon even binnen. We vinden het altijd fijn om in contact te komen.
0: Ja, het nieuwe gebouw heeft geen hoge drempels, neem ik aan.
1: Nee, heeft geen drempels.
0: Als mensen informatie willen, het zij over de Suïcidepreventieweek, het zij over jullie centrum, waar kunnen ze dan het beste terecht?
1: Dan kun je het beste bellen op 06-340-8670. Of mailen naar info@herstelacademie7aardig.nl. Of langskomen nu nog op de Voltastraat 45.
2: En we hebben ook nog een website.
1: Oh, we hebben ook nog een website.
2: www is nog

0: www.zelfregiecentrum7naar.nl. En we zitten ook op de socials. Dus daar...
1: Oké, dus het moet lukken om jullie te bereiken.
2: Dat zou moeten lukken, ja.
1: Heel hartelijk dank voor het gesprek. En ik wens jullie, ja, het klinkt misschien wat raar over dit onderwerp, maar een goede week toch toe. Hè? Een mooie gesprekken met elkaar. Ja. En vaak zeg je dan aan het einde van een dergelijk gesprek waar mensen terecht kunnen als zij met deze gedachten worstelen. Maar we hebben daar ook een lied over gevonden. En misschien dat dat ook mensen tot steun kan zijn.

In mijn diepste val vond ik zin. Een reden om te leven. 113, zelfmoord.

0: Dat was Yvonne Elliman met haar Love Paints. En inmiddels is aan de telefoon Wim Verbiezen namens het Toeristisch Informatiecentrum in Tolkamer van het Gelders Eiland. Goedenavond, Wim.
1: Goedenavond, Irene.
0: Van harte welkom. Misschien toch weer heel eventjes voor mensen buiten de directe regio van het Gelders Eiland. Welk gebied hebben we het precies over?
1: Het Gelders Eiland. En dat betreft de dorpen Pallende, Aard, Herwe, Lobith, Tolkamer en Spijk.
0: Ja, zo gesitueerd rondom het water zo'n beetje. Hè? Vandaar het, het woord het eiland. En jullie centrum, jullie kantoor zit tegenwoordig aan de kade in Tolkamer. Mooie locatie. En waar kun je zoal voor terecht bij jullie?
1: Nou, voor alle informatie betreffende fiets- en wandeltochten kun je daar je hartje ophalen en kijken wat je leuk lijkt. Mm-hmm. Dan gaat het met name om dat soort dingen. En ook toeristinformatie van de omliggende streek. Hè. Verder de Liemers in, of gedeeld nog van Achterhoek, of de overkant. Richting zeg maar Groesbeek, ook Duitsland hebben we informatie over. En ja, dan natuurlijk de hele lange fiets. En vooral die lange fietstochten die dwars door Nederland gaan, daar hebben we ook allemaal informatie over. Ja, heel breed.
0: De laatste tijd, de zomermaanden, hebben jullie met name wat wandelingen gehad. Hè, die begeleid werden ook door jullie medewerkers, avondwandelingen. Maar de komende tijd staat er wat anders op het programma. En ik begreep dat dat een boottocht is, Wim.
1: Ja, het is de tweede dit jaar. Die andere was begin juli. En deze is nu op zondag 4 oktober aanstaande. En dan gaan we een boottocht maken over de Rijn. En het Bielandskanaal eigenlijk grotendeels, maar dat is een historisch verhaal. We houden het maar gewoon even op de Rijn.
0: Zit daar weer genoeg water in, om het zo te zeggen? Want de Rijn heeft wel heel erg laag gestaan.
1: Ja zeker. Maar het is weer 70 centimeter gestegen. De komende dagen rond deze tijd zou het ook weer ietsje dalen. Want ook in Duitsland valt weer niks. Hè. Veel te weinig. En het zakt weer iets. Maar nee, de schepen kunnen ook weer de volledige rivier benutten. Zij dat die zandbank aan de overkant van Tolkamer, op het Duitse deel van de Rijn, ja, nog een keer weggebakkerd zal moeten worden. Maar nu kunnen schepen daar weer volledig gebruik maken van de Rijn. Terwijl dat tot voor een week geleden niet het geval was. Dan moest men strak onder de kade van Tolkamer doorvaren. Zowel opgaand als neergaand verkeer, vaarschepen. En we hadden eigenlijk een smalle doorgang. Maar er lagen zandbanken. Daar waren in een paar weken geleden voeren daar 5 schepen op vast. Dus ja, dat was niet zo mooi.
0: Nee, dat was zeker niet zo mooi. En die boottocht op 4 oktober, met wat voor boot gaat dat gebeuren?
1: Ja, dat is met een kleine schenkenschans. En dan kunnen maximaal 28 personen op. Dus dat valt wel mee. Mm-hmm. En dat is geen diepgaand schip. Dus dat gaat zeker door.
0: Oké, en wat houdt de boottocht in? Waar gaan mensen langs varen?
1: Nou, in ieder geval langs de oevers. Hè. Nu zie je het land een keer vanaf het water. Dat is toch een andere blik dan vanaf de oever naar de rivier staat te kijken. Het is andersom. Mm-hmm. We gaan de rivier opwaarts varen tot bijna op de Duitse grens, zeg maar. En dan zie je even voor de brug van Emmerik draaien we om. En ik kom onderaan langs de nieuwe overnachtingshaven die sinds 3 jaar daar ligt. We zullen niet invaren, want dan moet je allemaal weer toestemming voor vragen. Ja, dat mag wel, maar dan moet je weer allemaal regelen. Mm-hmm. Maar dan gaan we even langzamer varen. En ja, en dan gaan we door vanuit de overnachting varen we helemaal tot de kop van Pannen, de splitsing van Waal en Pannenskanaal. Okay. En voor over de oevers valt heel veel te vertellen.
0: Over het landschap of over dorpjes waar je eventueel langskomt?
1: Ja, de historie en de geheimen van de rivier. Er staan allemaal borden langs de oevers. Met zijn kilometerraaien, geloof ik dat ze heten. Mm-hmm. Ja, dan kun je vertellen hoe lang de rivier is. Van Basel, zeg maar, tot aan Rotterdam. We hebben het over de Pannense Kop. Nou, die is enorm belang geweest. Ook, en nog steeds in de waterhuishouding van Nederland. Die heeft een rijke historie. Mm-hmm. Met een wettelijk vastgelegde waterverdeling. Maar daar gaan we alles over vertellen. Daarnaast de historie van Fort Pannerde. Natuurlijk, ook belangrijk punt. Ook heeft dat veel te maken met de waterverdeling van Nederland. En de grote Hollandse waterlinie. Hè. Daar is hij ook van belang geweest. En daarnaast, ja, hoe is Tolkamer en de geschiedenis van Tolkamer verbonden met de Rijn? Nou, daar valt heel veel over te vertellen.
0: Ja, ja, dus het is niet alleen varen, maar mensen krijgen ook voldoende informatie en kunnen waarschijnlijk ook hun vragen stellen.
1: Jazeker, ja, zeker de bedoeling, ja. Interactief.
0: Ja, nou,
1: wat ons betreft, ja.
0: Ja, en wat je zegt, hè, je ziet het weer van een heel andere kant. Want die borden, die zie je vanaf de oever volgens mij niet, hè?
1: Nee, die zie je niet. Ja, de achterkant, maar dan zie je her en der wat staan. Maar wat betekent dat allemaal? En er staan nog meer signaleringen langs de rivier van die driehoekige borden. Nou ja, dat kunnen we anders. Hebben ze allemaal uitgezocht wat dat betekent. En dat kan interessant zijn.
0: Ja, nou, absoluut. En waar start de boottocht, Wim?
1: Op de kade in Tolkamer, bij de aanlegstijger van de firma Wetjes. Want daar werken we mee samen met de boten Schenkenschans. Mensen moeten zich op zondag 4 oktober om 10:45 melden bij de stijger van de rederij Wetjes. En dan gaan we 1,5 uur varen ongeveer.
0: 1,5 uur, oké. Okay.
1: Ja.
0: En ik neem aan dat ze niet zomaar kunnen aanlopen van kunnen we ook mee varen, maar zich van tevoren wel moeten aanmelden.
1: Ja, ja, dat kan vanaf woensdag 23 september aanstaande vanaf 9 uur tot woensdag 30 september 9 uur 's avonds.
0: Okay,
1: maar dus onze ervaring is dat toch vrij snel is uitverkocht. Dus ik wil de mensen adviseren er op tijd bij te zijn.
0: Ja, dus dat is even iets om alvast in de agenda te zetten. Want ik begrijp dat je je nu nog niet kan aanmelden.
1: Nee. Dat doen we vanaf de 23e. Zeg maar 2 weken van tevoren.
0: Ja, en dan 28 mensen kunnen mee. Dus dan, dan loopt het op een gegeven moment ook vol, neem ik aan. Is de boottocht ook voor mensen die minder mobiel zijn toegankelijk? Kunnen zij op die boot komen?
1: Nou, dat vind ik een hele goede opmerking. Die had ik ook wel willen vertellen. Nee, die is helaas niet rolstoel toegankelijk. En er is ook geen toilet. Oh. Dus de mensen moeten vooraf even gebruik maken van ons toeristisch informatiecentrum of bij de horeca op de Roppenkade.
0: Ja, oké.
1: Okay. 1,5 uur is te doen.
0: Ja, precies. Dan normaal gesproken, als je gezond bent, dan zou dat die tijd moeten kunnen overbruggen. En is er nog iets te eten of te drinken aan boord? Of?
1: Nou, de mensen krijgen in ieder geval aan boord eerst een lekkere kop koffie van ons met een iets lekkers erbij. En daarnaast kunnen mensen dan voor eigen rekening, zeg maar, nog frisdranken of koffie of wat ze ook willen, kunnen ze daar bij de bar aan boord kopen. Geen probleem.
0: Ja, nou, het klinkt als een leuk ochtendprogramma. Absoluut.
1: Ja.
0: He, om inderdaad deze omgeving van het Gelderse eiland weer van een heel andere kant te bekijken. En ja, wat fijn dat het dan ook weer kan op de Rijn, dat er voldoende water doorheen gaat. Waar kunnen mensen dan zich aanmelden tegen die tijd?
1: Ja, via onze website www.geldersieiland.nl. Dus via ons toeristisch informatiecentrum. En daar staat ook alle informatie op die wij hier nu ook besproken hebben. Dus dat wijst zich vanzelf. Ja,
0: met een aantal mooie foto's erbij. Dus het is sowieso de moeite om even op die website te kijken.
1: Ja, want die is pas vernieuwd. Daar wil ik de mensen ook even meedelen. Sinds een maandje hebben we een hele nieuwe website. Dus het kan verrassend zijn, maar deze boottocht staat in ieder geval vooraan. Maar ik zou zeggen, blader eens een keer erheen.
0: Absoluut. Zondag 4 oktober dan de boottocht over de Rijn, georganiseerd door het Toeristisch Informatiecentrum het Gelders Eiland. Wim Verbiezen, heel hartelijk dank en tot de volgende maand graag.
1: Ja, heel graag gedaan en tot volgende maand. Goeie avond.

met Let the Music Play. Nou, dat is wat we gedaan hebben. Maar we gaan nu naar het nieuws van 8 uur op. En zo dadelijk zijn we bij u terug met een deel van het interview wat ik eerder had met Marcel Lapp en Marcel Timmerman over de 24 uur samen tegen kanker. Dat is een estafetteloop en die wordt aanstaand weekend gehouden in het Horsterpark. Daar kunt u nog een deel van terug horen. Voor de rest hebben we de pennenstreken van Trudy. We hebben een stukje cabaret voor u en de infotheek. Dus graag tot na het nieuws van 8 uur.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De rechtbank in Arnhem heeft bepaald dat de moeder uit het Gelderse Eerbeek, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van haar 12-jarige zoon, 2 weken langer blijft vastzitten. De verdachte werd vandaag voorgeleid. Afgelopen vrijdag trof de politie in een woning in Eerbeek het levenloze lichaam van de 12-jarige jongen aan. De dag erop werd de moeder opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. Bij Nijkerk is de Hardenbergerbrug in beide richtingen gesloten. Rijkswaterstaat zegt dat dat uit voorzorg is. Het besluit werd genomen nadat de brug geïnspecteerd werd. Onduidelijk is nog wat er precies aan de hand is. Volgens de gemeente Nijkerk gaat het om veiligheidsredenen. De brug blijft de komende 48 uur dicht. Verkeer kan niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen en wordt omgeleid. Ook de vaarroute en de wegen onder de brug zijn afgesloten. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeente, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijksschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat zijn bezoeken aan Moskou en Kiev goed zijn geweest en dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Op sociale media schreef hij dat de Amerikaanse president Trump hard werkt om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Trump heeft Witkoff en zijn schoonzoon Jared Kushner naar voren geschoven als bemiddelaars in het vredesproces. Afgelopen weekend bracht het tweetal eerst een bezoek aan Moskou en gisteren aan Kiev. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
0: Dit is Connect.
4: Zomer in Midden-Gelderland. Voor
0: Midden-Gelderland. Zomer.
4: Dit is Connect.
0: Kijk op de samenleving.

0: Dit is Kijk op de Samenleving.
1: Goedenavond en welkom terug. Het is inmiddels 8:06 en wij gaan verder met Kijk op de Samenleving. Zo dadelijk kunt u een deel van het gesprek terughoren wat ik over een paar weken geleden had met Marcel Lapp en Marcel Timmerman over de 24 uur samen tegen kanker aanstaand weekend. Voor de rest kunt u luisteren naar een stukje cabaret, de pennenstreken van Trudy Korthuis en de Infotheek en natuurlijk ook naar muziek zoals deze voorbestemd Luna featuring Rousseau.

0: Dat waren Luna en Russo met Voorbestemd. En we gaan nu luisteren naar een gesprek wat ik eerder had met Marcel Lapp en Marcel Timmerman over de 24 uur samen tegen kanker. Dat wordt aanstaand weekend gehouden in het Horstenpark in Duiven. En dat is een estafetteloop. En de twee Marcels zitten allebei in de organisatie en vertellen wat het nou precies inhoudt en voor wie.
1: Nou, zoals je zelf al zei, het is een evenement van 24 uur in het Horstenpark. Mm-hmm. Op 12 en 13 september, van zaterdag naar zondag toe. Het is deels een estafetteloop. Waarom is gekozen voor 24 uur? Omdat het woord wat erbij zit, kanker. Ja, op het moment dat je de diagnose krijgt, dan heb je daar gewoon ook 24 uur mee te maken. Niet alleen jijzelf, maar ook gewoon je omgeving heeft ermee te maken. En wat we eigenlijk met het evenement doen, met de deelnemers, is 24 uur een loop houden. Je bent 24 uur aan het lopen, je wisselt elkaar natuurlijk wel af. Dan zou 24 uur lopen wel heel veel zijn.
0: Dat is wel heel veel.
1: Maar dan met een groot team kun je dat prima, denk ik, volhouden. Met daarnaast allerlei activiteiten eromheen. Van een ceremonie tot muziekoptredens, tot verkoop, tot horeca, tot een eten, drinken. Kortom, een volwaardig evenement.
0: Ja, en als we het over lopen hebben, gaat het dan over wandelen of hardlopen?
2: Het gaat echt over wandelen.
0: Dus, oké, zodat mensen, zoveel mogelijk mensen dat ook daadwerkelijk kunnen doen.
2: We proberen per team wel minimaal 2 man in de baan te hebben. Zodat er altijd wel beweging is. Mm-hmm. Maar dat doen ze nooit met het hele team tegelijk. Maar het is echt wandelen.
0: Het is wandelen, oké. Okay. Even voor de duidelijkheid. Hoe is dit initiatief ontstaan? Want het bestaat al een tijdje, deze loop.
2: Ja, het komt eigenlijk voort vanuit de Samenloop voor Hoop, wat een onderdeel geweest is van het KWF. En onder die noemer hebben wij het ook een aantal keer georganiseerd. Uiteindelijk in coronatijd, meen ik, als ik het goed heb, coronatijd, heeft KWF besloten Samenloop voor Hoop te laten voor wat het is. En daar heb je wel gezien dat heel veel van dat soort organisaties zeg maar zelfstandig verder zijn gegaan. Mm-hmm. En wij onder de naam 24 uur samen tegen kanker. En zo zijn er een aantal anderen die ook nog door zijn gegaan. Ik weet de namen zo 1, 2, 3 niet, maar ja.
0: Oké. En jullie lopen ook voor het goede doel, hè? Een aantal doelen, en dat zijn er 4, begreep ik. Kunnen jullie eens vertellen waar je voor loopt?
2: Ja, dat is voor Kika, voor KWF en het Toon Hermanshuis in Arnhem en het Braamhuis in Zevenaar.
0: Ja, die laatste twee vragen misschien om wat toelichting. Ja. Hè? Wat houdt dat in, het Braamhuis en Toon Hermans?
1: Het Braamhuis en het Toon Hermanshuis, dat zijn eigenlijk inloophuizen. Het is eigenlijk een stukje verlenging van de zorg die eigenlijk in het ziekenhuis gebeurt. Mm-hmm. Het is voor mensen met en met al ook na kanker. Het is niet alleen maar de persoon in kwestie, maar ook de omgeving, kan ook familie, kan huisgenoten zijn. Het kan zijn soms gewoon het luisterende oor, eventjes een gesprek, of juist met lotgenoten in gesprek gaan. Maar ook heel creatief met iets bezig gaan, samen, om even de gedachte op anders te brengen. Maar ook reiki-massage of dat soort zaken worden aangeboden in de inloophuizen.
0: Ja, dus heel divers en ook heel laagdrempelig eigenlijk,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja, ook schildercursussen eigenlijk van alles wat je kan bedenken, heel breed. Zelfs beweging doen ze daar. Het is heel breed. Samen koken, samen eten, maar nogmaals ook gewoon binnenlopen om even van je af te praten.
0: Mm-hmm. Oké. Ja, en dat is dus het goede doel. Wordt verdeeld over die 4 eigenlijk, die je zojuist noemt. Oké. Jullie zijn betrokken bij de organisatie, dus veel werk aan de winkel. Maar hebben jullie ook een persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp?
1: Nou, als je vraagt of ik zelf direct met de ziekte te maken heb, geloof het niet. Het is niet geconstateerd. Maar goed, in mijn omgeving, collega's, familie. Heel duidelijk, daar heb je het gewoon direct mee te maken. En dan weet je gewoon voor degene ook dat die daar ook 24 uur mee te maken heeft. Als ik kijk naar het evenement, dat is bij mij nu denk ik 12 jaar terug. Dat ik op een bepaald moment gevraagd ben, omdat ik in Zevenaar de avondvierdaagse organiseerde. Iets heel anders.
0: Ja, maar ook een wandeltocht.
1: Maar ook een wandeltocht. Ja. En met name van, jij hebt de ervaring van een evenement organiseren, kun je ons helpen? En dan krijg je een hele mooie uitleg destijds van Iris Melis. 2 kopjes thee verder en dan is de vraag van, wil je ons helpen? Ja, zeg dan maar nee. Ja, en dan ben je ermee besmet. En dan sta je nu bij het 4e evenement weer op het veld om het samen met een hele leuke groep te organiseren.
0: Ja, dat is meestal, hè, als iemand je ergens over aanspreekt, voor je het weet, dan zit je volop in die organisatie. Geldt dat ook voor jou, andere Marcel?
2: Ik iets minder lang. Volgens mij heb ik de eerste keer gemist. Wel sinds 10 jaar geleden. Eigenlijk min of meer door mijn vader bij getrokken. die ook een van de medeoprichters, of in ieder geval heeft helpen zorgen dat het Braamhuis er is gekomen. En die zat bij de organisatie en die deed de horeca. En dat is eigenlijk, zijn wij daar als familie een beetje bijgetrokken. De frietkar doen, de bar doen, hand- en spandiensten verrichten. En uiteindelijk is mijn vader even een stapje terug gedaan. Is inmiddels ook aan de ziekte overleden.
0: Ach.
2: Vorig jaar. Dus dat is wel dan nu, maakt het extra speciaal dit jaar. Dus zo ben ik er eigenlijk bij getrokken. En ik heb langzaamaan zeg maar, het stokje met het organiseren van de horeca, met zijn input natuurlijk, heb ik dat overgenomen. En er is eigenlijk alles aanwezig, ook gewoon om een gezellige avond. We zeiden net al, er is muziek. Je kunt ook lekker een biertje drinken. Je kunt ook lekker wat eten halen. Zo proberen we het zo volledig mogelijk te maken. En op die manier ben ik er eigenlijk. En het is nog steeds een familieding. Want het is mijn broer, mijn jongste broertje, mijn zusje. De kinderen helpen. Dus,
0: helpen of lopen ze ook mee?
2: Mijn moeder loopt, mijn schoonzus loopt. Die loopt voor het Braamhuis. Want mijn moeder is ook gastvrouw bij het Braamhuis al heel lang. Dus een deel van de familie loopt. Wij lopen zelf ook vanuit de organisatie allemaal wel af en toe een rondje. Maar de rest van de familie is voornamelijk zeg maar, bezig met of hand- en spandiensten verrichten. Of met name in het horecaplein waar ik verantwoordelijk voor ben. Om daar een steentje bij te dragen.
0: Ja oké. Okay. Nou ja, ik hoor al, het is inderdaad een hele diverse dag. Met eten, met drinken, met wandelen, et cetera. Laten we de dag eens even doornemen. Hè? Want het is in het Horsterpark misschien niet voor iedereen bekend. Wat is het voor park?
1: Het Horsterpark is een park aangelegd tussen Duiven en Westervoort. Mm-hmm. Het is eigenlijk een uitloopgebied met groen. Maar er is ook een kinderboerderij, een paviljoen. En een groot evenemententerrein wat er is, waar diverse evenementen door het jaar heen georganiseerd worden. Nou, waaronder dus ook nu dan de 24 uur samen tegen kanker. Dat doen we ook voor de vierde keer in het Horsterpark, op het Grote Veld. In feite beginnen wij eigenlijk een beetje op vrijdag al met het uitzetten, het opzetten van een aantal tenten, maar ook voor de deelnemers, die dan hun eigen invulling doen. En uiteindelijk op zaterdagmiddag om 2:00 vindt de start plaats. Dan lopen eigenlijk alle deelnemers in ieder geval minimaal 1 ronde. En daarna gaan we eigenlijk in die estafette verder. Daarvoor zit natuurlijk ook een ceremonie om het te openen. Dus een stukje uitleg vanuit een van de inloophuizen. En wat we begrepen is dat de wethouder van Duiven in ieder geval de opening verricht voordat iedereen gaat lopen. Nou, daarna zijn er, zoals Marcel net al zei, allerlei dingen rondom horeca geregeld. Maar ook allerlei optredens vanuit de regio die dat belangeloos voor ons doen op het podium. We hebben er 2. 'S avonds om 10:00, nou, begint het al een beetje donker te worden, hebben we een kaarsenceremonie. Eigenlijk kan iedereen een kaars laten branden. We hebben daar kaarsen voor. Die kosten €5. En die branden ook gewoon de hele nacht door. Dus het is een kaars ook weer voor hoop of voor steun. Wat je er ook maar wil. En er zit een ceremonie ook s'avonds bij met een persoonlijk verhaal. Maar ook bijvoorbeeld popgroep Repeat, die daar een aantal liederen bij omheen vormt.
0: Okay.
1: De nacht is stil. En dat is echt geweldig. Zeker als je 's morgens om 5:00 gaat lopen. 6:00. Ik zag het vanmorgen nog. Komt net zonnetje op. En dan in de ochtend gaan we rond 1:00 of 8:00, 9:00. Dan begint weer wat muziek, 9:00. En uiteindelijk rond 11:00 staat op de planning nog een kinderloop. En uiteindelijk om 2:00 ronden we af. Met hopelijk een mooi bedrag. En er is al een mooi bedrag opgehaald. Maar we gaan dan bekendmaken wat het totaalbedrag tot dat moment is.

0: pennenstreken van Trudy.
1: De pennenstreken van Trudy heette Het onzichtbare tekort. En Trudy heeft dat verhaal al een hele tijd geleden geschreven, maar wat blijft er nog actueel? De moderne westerse maatschappij heeft een overschot aan materiële zaken, zoals auto's, vakanties en overproductie in de fabrieken. Verder kampt ze met een overschot aan immateriale zaken, zoals geleerdheid en criminaliteit. De prijs die we daarvoor moeten betalen is hoog, maar we kunnen niet meer terug. Naarmate de berichten over de milieuvervuiling alarmerende vormen gaan aannemen en de energieschaarste nijpender wordt, neemt het aantal auto's en de grootte daarvan per gezin toe. De onderlinge competitie gaat stug door, alsof er niets aan de hand is. Door hun gedrag stuwen mensen elkaar op tot de aankoop van nog meer en nog grotere statussymbolen. Vakanties voeren mensen steeds verder weg, het liefst naar de andere kant van de wereld, waar zonaanbidders op de stranden naar echte Thaise of Chinese luchten liggen te turen, alsof die anders zijn dan hier in Nederland. Het is de mens eigen om zich van de ander te willen onderscheiden. Door allerlei materiële zaken aan te schaffen, wil hij aan de buitenwereld laten zien hoe belangrijk zijn baan is en hoe hij daarvoor wordt beloond. Echter, de welvaart maakt het vermogen om zich te onderscheiden steeds moeilijker. Er komen steeds meer hoogopgeleide mensen met een goede baan die zich iets dergelijks kunnen permitteren. Het gevolg hiervan is dat de mens steeds weer naar andere middelen moet zoeken om zich te onderscheiden. Maar die middelen zijn schaars geworden. Er is nog maar weinig te koop wat buurman niet heeft of niet kan kopen. En dat maakt mensen ongelukkig, waardoor er weer schaarste in welzijn ontstaat. Dat is dan ook de reden dat veel mensen afkerig geworden zijn van de consumptiemaatschappij. Ze hebben gekozen voor een rustig leven in het welbekende hutje op de hei. Door de vooruitgang van de medische techniek wordt de kwantiteit van de mensenleven opgevoerd. En niet zelden gaat dit ten koste van de kwaliteit. De Amerikanen doen al enkele jaren serieuze pogingen om de dood te overwinnen. Tot slot nog de criminaliteit, waar we op dit moment letterlijk en figuurlijk meer dan genoeg van hebben. Het lijkt wel of er een samenhang bestaat tussen de stijging van de welvaart en de criminaliteit. Hoe meer een mens heeft, hoe meer hij wil hebben. De toenemende criminaliteit veroorzaakt een tekort aan vrijheid. In plaats van de criminelen zitten de goedwillende burgers nu achter de tralies om het dievengilde buiten de deur te houden. Er mag dan een overschot aan geleerdheid zijn, aan wijsheid is nog steeds een groot gebrek. Welzijn, wijsheid en vrijheid zijn de drie onzichtbare tekorten van deze tijd. Daar kunnen we op dit moment niet genoeg van krijgen in deze materiële maatschappij.

0: van de week daar heb ik een bekeuring gehad. Omdat ik door het rood was gefietst. Weet jij, zo'n zeikagent. Weet je, in plaats van dat hij gewoon een bekeuring uitschrijft, denk ik, kreeg ik zo'n hele prik te horen wat er zou gebeuren als iedereen door het rood zou rijden. Ik zei, nou, als iedereen nou gewoon stopt bij groen, is er in feite niks aan de hand.
1: Kijk op de samenleving. Cabaret.
2: Dat was Theo Maassen. En ik denk dat Theo deze week nog heel wat meer moet gaan fietsen. Want namelijk woensdag dan is er een staking in het openbaar vervoer. En dan ook echt over het hele land. Hè? Geen bus, geen tram, geen trein. Allemaal niks. Dus we zullen nog wel wat verkeerstoestanden krijgen. En dan is inderdaad de hoop dat iedereen voor rood stopt en voor groen bij groen weer doorrijdt. Of juist andersom, zoals Theo Maassen suggereert. In ieder geval, Najib Amali zal sowieso woensdag niet met het openbaar vervoer kunnen reizen.
3: Ik zeg, pa, kom op, we moeten eruit. We moeten iets cultureels gaan doen. Nou, wat doe je dan in Nederland als je iets cultureels gaat doen? Dan ga je naar...
4: Voetbal.
3: Volendam. Ja. Ik en mijn pa naar Volendam. Met de trein. Volendam had geen station. Daar stonden we dan. En dat was heel gek, want ik kom die trein binnen en sowieso, ik heb een beetje een hekel aan openbaar vervoer. Want ik word er echt scheidsziek van die mensen die naast je zitten met een Walkman op die gewoon te hard aanstaat. Het irritante geluid van een Walkman. En niet alleen jonge mensen, hè? Oudere mensen hebben ook een Walkman tegenwoordig, maar dan met een lekker rustig klassiek nummertje.

En er lag, een hele grappige folder, dat was deze. De reisregels van de NS. Nou, mijn vader kon er niet uit lezen, want ja, in Nederlands. Op de achterkant stond, u kunt er ook in het Arabisch, Turks en Spaans bestellen. Ik denk, doe ik, krijg precies dezelfde folder. Dit is met Arabisch, mensen. Nou, dat lijkt niet eens op elkaar. En jullie kleur, wij niet. En de teksten kloppen ook helemaal niet, want hier de slogan van de NS, een prettige reis, we gaan ervoor. De slogan hier, zonder kaartje zou ik het niet proberen. En we moesten wel met de trein. Mijn vader mocht niet meer oud rijden. Dat komt omdat, ja, zijn ogen, ja, zo'n man wordt ouder en dan worden zijn ogen ook wat slechter. En dat merkte ik in de auto. We waren aan het rijden op een gegeven moment in die bus van ons. Dat is de bus, hè. We zijn wat staat er daar voor de bord? Ik zei, vader staat, ga terug. We waren aan het rijden, zei hij, hey, kijk voor spiegel, de politie gaat stoppen. Leuk? Ze zei, nee, pa, is voor ons aan de kant. Gewoon routinecontrole. Het allerergste was gewoon het inparkeren, man. Want was mijn vader slecht in inparkeren. En ik had een ontzettende hekel aan, want ik moest altijd mee boodschappen doen. Dan moest ik achter die auto gaan staan en dit soort bewegingen maken. Ja, pa, terugdraaien, terugdraaien, nee, terugdraaien! Dan zei mijn vader, ja, wat is je nou, terug of draaien? Dat duurde lang, jongen. Dat duurde echt zo lang. Op een gegeven moment moet je daar trucjes voor bedenken. Ik zeg, pa, zie die auto rijden? Komt de spiksplinter nieuwe Golf voorbij. Ik zeg, rij achter die auto aan. Die meneer parkeert hem en dan kunt u er heel mooi achter staan. Ja, is goed. Nou, die meneer parkeert zijn auto. Mijn vader kan er heel mooi achter staan. Ik zeg, pa, zo is genoeg. Ja, nog een klein beetje. Ik zeg, pa, zo is genoeg. Ja, kan nog een klein beetje. Kijk, nog een klein beetje. Heel zachtjes er tegenaan. Maar die nieuwe Golf had een dubbele airbag en die gaat gelijk werken.

0: voor, achter. Die meneer zat vast tussen zijn airbags. Shit, hebben wij weer. Ik stap uit. Ik zeg, meneer, gaat het? Jongen, die vent stapt uit en die is boos, man. Pas weg, dek met deksels een terk. Moet je nou eens kijken. Ik bel de politie. Zaktelefoontje erbij. Hallo? Ik zeg, meneer, doe nou even rustig aan. Ik heb mijn rijbewijs bij zich. Mijn vader heeft de verzekeringspapieren. Nee, niet zo agressief, hè? Hallo, blijf staan. Meneer, ik ben niet agressief, maar mijn vader heeft alles bij zich en dat kunnen we in 5 minuten oplossen. Nee, ik ben gewoon even de politie. Gewoon even blijven wachten, jongens. Ik zeg, meneer, maar even kijken. Een beetje blikschade, een beetje opgeblazen airbags. Ik zeg, geen doden, geen gewonden. Ik zeg, als dit soort ongelukken in Marokko zouden gebeuren, zouden we blij zijn dat er geen doden en gewonden zijn gevallen, man. Ik zeg, dan zouden we een feest geven ter ere van dat. Pak een fles wodka. Ik zeg, hier, voor de schrik.
1: Ah ja, sorry.
0: Hier. En mijn vader zegt, nou, wij wachten wel even tot de politie. Alles komt goed. Alles komt goed.

0: Kijk op de samenleving Infotheek.
1: In de Infotheek pikken we altijd een paar berichten eruit die voor u in deze regio mogelijk interessant kunnen zijn de komende week. Zo is het Open Monumentendag aanstaand weekend. In het weekend van 12 en 13 september hebben we het dan over. En het is de 40ste editie met als thema veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Tientallen historische gebouwen, kastelen, molens en landgoederen openen dan gratis de deur voor het publiek. Bezoekt u bijvoorbeeld in Arnhem het monumentale Huis der Provincie of de historische Sabelspoort. U kunt ook in Doorwerth de Apothekersmuseum Kisters bezoeken of het B&B in de Oude Rooms-Katholieke Kerk. En in Westervoort zijn het Fort en Huizen Vredenburg opengesteld. En natuurlijk in alle andere plaatsen ook in, maar ook buiten de regio. Kijkt u op de website van Open Monumentendag voor het volledige programma in deze regio. Let op, voor sommige activiteiten moet u zich van tevoren aanmelden. Op andere locaties kunt u zo op de Bonnefoy komen binnenlopen. Aansluitend hierop, kunstenaars van het kunstcollectief Gelderse Poort en verschillende gastkunstenaars tonen aanstaand weekend hun werk tijdens de kunst- en cultuur-natuurroute. De route op 12 en 13 september voert langs kunst, cultuur en natuur, met aandacht voor de geschiedenis en het erfgoed van de Gelderse Poort. Het Rijksmonument Huis van Loo is een van de locaties langs de route en opent beide dagen haar deuren van 11 tot 5 uur. In het monumentale pand staat een zogenaamd Maarschalker Weertorgel. En dat staat ook op de monumentenlijst. Twee muzici uit deze regio die zullen het orgel bespelen. En dat zijn zaterdag Stef Joosen met Van Bach tot de Beatles. En zondagmiddag dan speelt Paul Sweers in het Huis van Loo. Oud-hoofdinspecteur van de politie en historicus Tony Mouw heeft donderdagavond 10 september in Doesburg de lezing 400 jaar orde en gezag. Hij neemt de bezoekers mee in het ontstaan van de politie en de marechaussee en vertelt onder andere over de rol van de veldwachter, het ontstaan van het moderne politieapparaat en het optreden van de ME. Hij gaat hierbij dilemma's niet uit de weg over de bevoegdheid van de politie. Wanneer geef je een boete en wanneer slechts een vermaning? Wat mag er nou wel en wat mag er nou niet? Ook laat hij diverse politieattributen zien, zoals originele politiehandboeken en uniformen. De avond is in Podium Doesburg aan de Gasthuisstraat en dat begint om 8 uur 's avonds. Dan is er nog een lezing. Journalist en documentairemaker Bart Brandsma is zondagmiddag 13 september te gast bij Klooster 4 in het Dominicane Klooster in Huissen. Klooster 4, dat is een zondagmiddag met muziek, verhalen en ontmoeting in het klooster en dat ligt tussen Arnhem en Nijmegen. Brandsma vertelt over zijn expertise, polarisatie. Hij heeft een aanpak ontwikkeld om mensen te ondersteunen bij het begrijpen en doorbreken van het wij-zij-denken. En hij heeft hier ook een boek over geschreven. En dat heet Polarisatie, inzicht in de dynamiek van het wij- en zij-denken. Bij de lezing is muzikale begeleiding door Elske Terlindert. Meer informatie over deze middag vindt u op kloosterhuissen.nl. En tot slot, de Nederlandse documentaire De Mannen van Brombeek van regisseur Joas Burgraaf is op zaterdag 12 en donderdag 16 september te zien in Focus Filmtheater in Arnhem. De film gaat over 4 veteranen van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen Brombeek in Arnhem. Als kinderen maakten ze de Tweede Wereldoorlog mee en later werden ze zelf als militair uitgezonden naar onder andere Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Korea. Persoonlijke ervaringen die ze hun verdere leven met zich meedroegen. In de documentaire kijken de mannen terug op hun militaire ervaringen en ze vertellen wat oorlog met hun gedaan heeft. Zie voor de exacte tijden de website van Focus Filmtheater.

0: Dat was Belinda Carlisle met Leave a Light On. En daarmee komt een eind aan Kijk op de Samenleving van maandagavond 7 september. Kijken we nog even terug naar onze gasten. Dat waren Melanie Hegeman en Natasja Pelen namens het Zelfregiecentrum Zevenaar, eerder bekend onder de naam Herstelacademie. En Mariette Wiegink die zal daar volgende week in haar Kijk op de Nieuwe Samenleving extra aandacht aan besteden, aan wat ze allemaal doen. Maar wij hebben het vooral gehad over Wereldsuïcidepreventieweek van 7 tot en met 13 september. En dat wordt onder andere gehouden door een aantal activiteiten. Een wandeling op aanstaande woensdag, een ochtendwandeling. En op zondag dan is er een film in het filmhuis Uit het Leven, inclusief een nagesprek. En mocht u belangstelling hebben voor een van deze activiteiten, kijkt u dan op de website. En dat is nu nog de website van herstelacademiezevenaardig.nl. Daar kunt u zich verder informeren als u mee wil wandelen met die wandeling bij zonsopgang. Daarnaast hadden we Wim Verbiezen als gast. En hij vertelde over een boottocht die op 4 oktober over de Rijn wordt gehouden. Dan ziet u het Gelders eiland weer eens van een heel andere kant. Namelijk vanaf het water. En als u mee wilt doen, dan kunt u zich eind deze maand daarvoor aanmelden via het toeristisch informatiepunt Het Gelders eiland. In het tweede uur onder andere het gesprek met Marcel Lapp en Marcel Timmerman over de 24 uur samen tegen kanker aanstaand weekend in het Horstenpark. En RTV Connect, die zal daarbij zijn bij die happening. Dit programma werd vanavond gemaakt door Martin Meerderveld en Irene Brinkman. Ik wens u nog een heel fijne avond. En voor Tristan natuurlijk van harte beterschap. Wat ons betreft tot volgende week.
1: Sport. Mis niets op het veld en volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vandaag heeft de politie in het onderzoek rond de fatale schietpartij van vorige week in het Gelderse Overasselt opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Onbekend is om hoeveel vuurwapens het gaat en de vindplaats. De politie meldt over precieze omstandigheden en vindlocaties geen mededelingen te doen. Er wordt al dagenlang in de omgeving van Overasselt gezocht en er zijn al meerdere wapens aangetroffen. Zo werd er bijvoorbeeld een tas met wapens in Wiegen gevonden. Het is niet bekend of die vorige week bij het geweldsincident zijn gebruikt. De Nederlandse mijnenjager Willemstad en het luchtverdedigings- en commandofregat De Ruiter die waren uitgevaren om eventueel te helpen bij een missie in de straat van Hormuz keren huiswaarts. De internationale missie blijft uit. Van activering is op dit moment geen sprake, schrijft defensieminister Jessel Gus in een brief aan de Tweede Kamer. De missie zou door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk geleid worden, maar door nieuw geweld tussen de VS en Iran komt het er niet van. Actievoerders van Extinction Rebellion gaan morgen als koning Willem-Alexander en koningin Maxima in het Drentse dorp Seije op bezoek zijn demonstreren. Het doel is een vuist maken tegen het gebruik van pesticiden in de landbouw in Drenthe. Volgens de actiegroep is er in het programma van de koning en koningin te weinig ruimte ingeruimd voor de zorgen over pesticidengebruik in de landbouw. RTV Drenthe meldt dat er zo'n 30 actievoerders verwacht worden die met spandoeken langs de route staan en liederen zingen. De Duitse krant Frankfurter Allgemeine schrijft dat de Duitse klimaatactivist Daniel V., die in Duitsland voor sabotagepogingen van het energienet wordt gezocht, ook mogelijk in Nederland wilde toeslaan. Het zou gaan om een elektriciteitsstation in Doetinchem. Dat zou in een notitieboekje van V. staan dat vrijdag in zijn camper werd gevonden. V. is op de vlucht geslagen en naar hem wordt gezocht. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Connect.
3: Zomer in Midden-Gelderland.
1: Zomer. Dit is Connect.

0: Met Connect ben je overal thuis.
1: Cover my tracks, I can't.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vandaag heeft de politie in het onderzoek rond de fatale schietpartij van vorige week in het Gelderse Overasselt opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Onbekend is om hoeveel vuurwapens het gaat en de vindplaats. De Nederlandse mijnenjager Willemstad en het luchtverdedigings- en commandofregat De Ruiter die waren uitgevaren om eventueel te helpen bij een missie in de straat van Hormuz keren huiswaarts. Actievoerders van Extinction Rebellion gaan morgen als koning Willem-Alexander en koningin Maxima in het Drentse dorp Zeijen op bezoek zijn demonstreren. Het doel is een vuist maken tegen het gebruik van pesticiden in de landbouw in Drenthe. De Duitse krant Frankfurter Allgemeine schrijft dat de Duitse klimaatactivist Daniel V., die in Duitsland voor sabotagepogingen van het energienet wordt gezocht, ook mogelijk in Nederland wilde toeslaan. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en hier en daar kan een bui vallen. De wind zit in de zuidwesthoek en is matig, aan de zuidwestkust vrij stevig, windkracht 5 tot 6. Vannacht kan er een bui vallen, het koelt af naar een graad of 17. Morgen start de dag droog, maar later op de ochtend gaat het regenen. In de middag regent het in het hele land. Bij een zuidwestenwind is het dan een graad of 17 à 18. Op woensdag trekken er buien over het land, daar kan ook onweer bij zitten. Af en toe is er ook ruimte voor wat zon en in de middag tikt de thermometer de 18 graden aan. De wind waait uit het westen en is matig en aan de kust vrij stevig. Op donderdag is het wisselend bewolkt met hier en daar een bui. De matige wind zit in de zuidwesthoek en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaalrechtse partij Alternatieve für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als "Fascisme is geen alternatief" te lezen en mensen scandeerden "Samen tegen fascisme". Gisteren boekte AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zege. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was kleinschaliger. De veiligheid van de constructie van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk kan door Rijkswaterstaat niet gegarandeerd worden en daarom blijft de brug voor herstelwerkzaamheden gesloten. Onbekend is wanneer die klaar zijn en wanneer de brug weer voor het verkeer toegankelijk is. Rijkswaterstaat voerde een reguliere inspectie uit en zag dat er rond de pijlers zand en grind waren weggespoeld. Dit was al eerder opgemerkt en daarom waren er reparatiewerkzaamheden in november gepland. Maar bij de huidige inspectie bleek de situatie verslechterd te zijn. Een kleine twee weken na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet werd vandaag een dag van nationale rouw in Nepal gehouden. Op verschillende plaatsen waren er wakens en de vlaggen van overheidsgebouwen hingen half stok. Het natuurgeweld heeft aan zeker 1300 mensen het leven gekost en nog altijd worden zo'n 5000 mensen vermist. Onder hen zijn twee Nederlandse toeristen. Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek, dat ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang is, heeft rond 380 miljoen euro gekost. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe, omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland. De veiligheid van de constructie van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk kan door Rijkswaterstaat niet gegarandeerd worden en daarom blijft de brug voor herstelwerkzaamheden gesloten. Onbekend is wanneer die klaar zijn en wanneer de brug weer voor het verkeer toegankelijk is. Een kleine twee weken na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet werd vandaag een dag van nationale rouw in Nepal gehouden. Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek, dat ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang is, heeft rond 380 miljoen euro gekost. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het personeel van de Eiffeltoren in Parijs heeft het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die minder contact met vrouwen zou hebben geëist. De uitbater van de Eiffeltoren erkent weliswaar dat die voorwaarde is gesteld, maar zegt ook dat die nooit geaccepteerd had mogen worden. Medewerkers spreken van een besluit waarbij vrouwen vanwege hun geslacht aan de kant werden gezet. Het Franse kabinet reageert geschokt. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieven für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als "fascisme is geen alternatief" te lezen en mensen scandeerden "samen tegen fascisme". Gisteren boekte de AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zegen. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was een stuk kleinschaliger. De Hardenbergerbrug onder de A28 bij het Gelderse Nijkerk blijft voorlopig dicht, want Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet garanderen van de brug die nu versneld wordt hersteld. Bij een inspectie bleek namelijk dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dat probleem was al eerder ontdekt, maar blijkt nu sneller te zijn verslechterd. Daarom zijn de in november geplande werkzaamheden naar voren gehaald. Wanneer de Hardenbergerbrug onder de A28 weer open kan voor verkeer is nog niet bekend. En Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek van ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang kostte rond de 380 miljoen euro. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe, omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het personeel van de Eiffeltoren in Parijs heeft het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die minder contact met vrouwen zou hebben geëist. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal rechtse partij Alternatieven für Deutschland. De Hardenberger brug onder de A28 bij het Gelderse Nijkerk blijft voorlopig dicht, want Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet garanderen van de brug die nu versneld wordt hersteld. En Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek van ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang kostte rond de 380 miljoen euro. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord met tientallen messteken op zijn ex-vriendin in Katwijk. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord met tientallen messteken op zijn ex-vriendin in Katwijk. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect. She's crazy like a fool.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.